Daarom Lia, papa Leon 14, dat is een naast mijn plaza. Ik wil celebrar misa, ik krijg een natagka, la Eucaristia, Jesus Christo, ga presencia real con la. Ik wil hebben misa, ik krijg een natagka, kun gelal, ruin kilt na met honkol bal, zijn toch zekere iglesia, honkol bal tach kik na malavit pam. No Jesucristo no hachi aukin pon aukin ikara rahon abgah onri il rahon abgah utsil rukinau jalal rahon abgah hunama bach natikana ha habran natah que es la justicia pues khatarash bentaha makun khilar ben qilt namet apash natah nashtach eri atat ngtreshkea habshitsena tatav jalal harama khont qalta Kala nakamelar sa kul Kristo na ang kompartir ruki unak miba ruki unak ratho ruki hirpaknal rukin aw chalal kung kasenatra ng katpo na rukin habra kitsok balis na tak pero tsakang kasaka habra kanto kolka himno oficial rin bisita rin mga papa Leon 14 en España bintaga komponer kasaka alza la mirada habra kanto rin kar bisita ha la en España como que mi visita pastoral.